0: Hoi hoi, moet ik er nog een?
1: Hoi,
0: hoi, hoi. Gucci, hoe ben Telis, Agustin net onze goeden ook hoor in mijn mango voor wat je kan bellen kan vieren zijn wanneer ze moet zo van een lees ze maar zeker van een lawa. Gij is er goed in.
1: Ha, gij is kwaad. Ik ben zo zuchtig. In een lawa is van de oude. Lees me karre. Wat zeg je zo na tol? Ga rollen in de muziekwe.
0: Amo banzelanga mo botor el haruen ye le regina gamuna
1: nada awa kumekangela abanya mijira hathe kuti ukahombana gigi
0: la mgangeni kawana kuno tititi
1: ha kuno tititi
0: zibungile unga na utilota hinga achela gamuganga wena gusting net kunavela mulongeslo unene
1: bungile bungile kaka wona unene ukhela kaya uya rula wena kota ka effect
0: zibungile